0: Hoe het is, ja.
1: Maar doet wat ze mee die way.
0: Salam, hé. Had moet mis een kies, ja.
1: Je, had een rind. Zou nu vaten.
0: Ai, vee. Maar tu je moe.
1: Je, van van de trotees, moet je naar een vader, het is maar tis. De inokunu, het had je van een vat.
0: Oei, als je vat, maar een vat, in kun lassen in arco. Rato non arco, na man kies, hij vat niela.
1: Na mani, kom man in een oud fanto, zei je la piece.
0: Ai, vee, kan boel het zien, resign je non bij. Van Amana Pesa, ik vond Bula Pianta Tanium Lise. Van Samur of Afaka Pakat in Safit en Wifan Arna Tan Velen. Ah, zo wat afferen in rij.
1: Aimu, de Falma van de Tanozan. Ik is Yamuzo, Chofalas en Amangani, Mamanian. De Lazis van Arriva Mits voor Moody.
0: Sanfe, Nevi zijn deze katam in Fakmalti en Lazis voor je had voor een
1: katiatul tea is a loose Sat gamun van daarop tonen te voet hier uresan hem laan vonnega.
0: Jenny, maar not kuduzani. Fa leuwen gambo luang at talen at de manara kentree.
1: Inere, filumila.
0: Injar.
2: Dat tulchen je voet naar vier noire one otio. Pam sav malim. Ireto avy, ireo nanomeaina ny tantara. Apolinisy Varsa sy Felana Misetra ary Andriamanana Sebastien. Niaraka tamin'ny Niandro Arson sy Sitrakarama Efasoa. Nandray fosy ny kirakira ny lafin'ny teknika, Tranokara. Diapeny Nianja sy RKTVL. Ny tantara malagasy izay lalaovin'ny vondrona feno azy dia arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaingina latsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora sasany arivo. Ni famerena nazy indray miaino, jaranao ny sabotseriva amin'ny fitora sasana.
3: Fandarana premier mi-temps, anaranao ny vavaon'ny baolina kitra eto amin'ny faritra national, Afrique, Europe sy raisam-pirenena. Arahanao eto amin'ny Radio Sofia isaky ny alatsinainy amin'ny valora sasany alina. Fandarana premier mi-temps, tompona ndraiky tsy fanatontosa andra samy.
4: Faz ny andro vaovao, arainao eto amin'ny FM 103.
5: Alohan'ny fampalalam-baovao amin'ny valo raha alina, ny alatsinainy hatramin'ny zoma.